0: patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugsmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistoolcadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud-werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag, diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran, dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud-werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag, diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buiten zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velsen-Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 4:15 kwam het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krok gemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40 of Radio. Music, no filter.
1: Is this on? Okay, after four.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Democraat Graham Platner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine. Na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Platner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buiten zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velzen Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 4:15 kwam het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanval op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. Democraat Graham Plattner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine, na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Plattner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen, ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames, onvoldoende en vertrouwde te veel op klantverklaringen. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476, dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de staat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanvallen op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De NVM meldt dat er afgelopen kwartaal een recordaantal bestaande woningen te koop is gezet. De vereniging wijt dit aan de gebruikelijke voorjaarspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Via NVM-makelaars werden 56.700 woningen aangeboden, bijna 9% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs steeg ook naar een recordhoogte. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen wegens ernstig plichtverzuim. De persoon werkte bij het team arrestantentaken en overschreed volgens meerdere meldingen grenzen van seksuele partners in de privésfeer. Na strafrechtelijk en intern disciplinair onderzoek kreeg de medewerker deze week strafontslag. De politie benadrukt dat medewerkers ook privé, maatschappelijk verantwoord en integer moeten handelen. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse Bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen. Ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames, onvoldoende en vertrouwde te veel op klantverklaringen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt overal volop de zon met slechts lichte sluierbewolking. De zon bereikt een UV-index van 7, waardoor onbeschermde huid snel verbrandt. Door een matige noordenwind variëren de temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. Een record aantal bestaande woningen is het afgelopen kwartaal te koop gezet. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dat komt door een gebruikelijke seizoenspiek in het voorjaar en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning is in het tweede kwartaal wel naar recordhoogte gestegen en zit weer boven de grens van €500.000. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

2000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

The book of love is long and boring.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste twee jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste 2 jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: He said I was wild. I said you was warned.
1: Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

Luister naar de onvoorwaardelijke liefde voor muziek op 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt het kabinet. Het is een van de plannen die minister Vincent Karremans van Infrastructuur in een Kamerbrief voorstelt om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan. Als de boetes er komen, naast strafrechtelijke vervolging, zou dat als extra afschrikking kunnen werken. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. Den Haag bereidt zich voor op mogelijke ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. Eerdere duels leidden tot rellen en geweld tegen de politie. Na Nederland-Marokko werden 17 mensen aangehouden. Ook na Marokko-Canada en in andere steden moest de politie ingrijpen vanwege verstoringen van de openbare orde. Twee Scandinavische tieners werden in maart in Nederland aangehouden met vuurwapens. Hun zaak illustreert de groeiende trend van geweld op bestelling, waarbij buitenlandse jongeren via sociale media worden geronseld voor zware geweldsmisdrijven. De politie waarschuwt dat deze ontwikkeling zich steeds verder verspreidt binnen Europa en maakt zich daar grote zorgen over. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Muziekvrienden, ruim baan vandaag voor een van de grootheden van de Nederlandstalige popmuziek. De Vlaming Remmel van het Groene Woud. In deze tijd van lijstjes van de beste Nederlandstalige liedjes in de Volkskrant lijkt er geen beter moment voor. De man heeft tenslotte wat meesterwerkjes in het genre afgeleverd. En welke zou je dan moeten kiezen? Alleen al uit de 13 waar hij in deze bijzondere uitzending hoogstpersoonlijk op terugkijkt. En in zijn hotelkamer te Amsterdam zelfs wat van naspeelt op zijn onversterkte elektrische gitaar. Dit mag je niet missen. Remmel speelde 7 december jongstleden in een stijf uitverkocht carré te Amsterdam en wij spraken de dag daarvoor met hem in het Amstelhotel. Wij, dat wil zeggen, oud-oorcollega Jochem de Graaf, die goed bevriend is met Remmel en wiens idee het was om dit te organiseren. Waarvoor dank. En ondergetekende was er dus ook bij om af en toe nog wat te roepen of op te nemen in ieder geval. We trappen af met een van de succesnummers van de show, van de live show van Remmel in Carré, waarin Remmel het zittende publiek uitnodigt om even van de stoelen af te komen. En daarna is het woord, na dit lied, liefde voor muziek, is het woord aan Remmel. En hoor je Jochem en ondergetekende af en toe iets in de achtergrond mompelen. We hadden maar 1 microfoon, maar dat mocht de pret niet drukken. Hier is Remmel.
3: De minder geloof.

0: zegt de grootvader van Prince. En hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: De microfoon in dit interview is helemaal alleen voor Raymond. Om te beginnen over zijn eerste grote hit hier in Nederland.
1: Dat is al 40 jaar dat ik zeg dat ik 10 jaar in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen en Oelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, maar ook veel ellende.
2: Hoe kwam je op het idee?
1: Ik zag de originele zanger, of liever de zanger van de originele tekst. De zanger had voor muziek gezorgd. Die zag ik het doen op televisie. Ik was op bezoek bij een, ik mag zeggen, collega Maridide. En ik had het misschien al gehoord op de radio, maar door die video te zien waarin Robert Charlebois het lied zingt, voelde ik twee dingen tegelijk. Ten eerste dat het emo was die mij enorm goed lag, naar mijn gevoel. En ten tweede dat de originele zanger, Robert, dat hij het tongue-in-cheek deed.
3: Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. J'ai chanté à Longueuil, à Vaudreuil, Repentigny, La Valtrie. J'ai rempli des salles, j'en ai vidé aussi. J'ai eu ma part de succès, j'ai eu ma part d'ennui. J'ai eu des bravos, des choux, j'ai eu des demandes spéciales.

0: En ik dacht met een snel oplaaiend vuur dat ik dat zou willen doen, gemeend. Dan was het alleen een kwestie van al die elementen in het Nederlands te zetten. Dat was het eigenlijk. En dan weet ik nog dat we het uitvoerden live voordat we het opnamen. En dan merkte ik al dat het een impact had bij het publiek dat het nog nooit gehoord had.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Je vraagt me of ik de eerste Nederlandstalige rocker was. En in zekere zin ga ik dat niet ontkennen. Zelfs al heb ik ook een beetje richting gekregen door Kom van de Dak Af te horen van Peter en de Rockets. Maar toen dacht ik ook, ja, ik wil het niet bij een student die koos de tekst houden de hele tijd. Ik wil, zoals ik Chuck Berry ervaar, wil ik ervaringen uitsturen. Letterlijk klopt het niet, want hij heeft het meer over auto's dan ik had kunnen bevroeden. Maar ik voel bij hem wel dat tactiele naar een vrouw toe. En ik miste dat in het Nederlands repertoire zonder meer. En ik besefte dat ik onbewust die combinatie wou van wat toen zwart-Amerikaanse muziek was. Dat was eigenlijk rhythm and blues dus. We waren nog lang niet toe aan disco en funk. En een eigen manier om het te zeggen in dat Nederlands. En dat is gewoon het grootste probleem gebleken. Dat is om mijn Nederlands ingebed te krijgen in, laten we toch maar zeggen, swingende muziek. Omdat Engelse teksten, Engelse woorden lenen zich daar beter toe. Het is daar organisch ontstaan ook, die combinatie van eigen slang vaak met drums en bas. Maar ik wou zo hard dat ik het ook vond op den duur. En mijn boutade is, toen ik eindelijk dat zinnetje had staan, ze kan zo lekker lopen, van Maria, Maria, ik hou van jou. Toen dacht ik, nu ben ik vertrokken.
1: Het is onze slachter die zal

0: zwarte muziek. Amerikaans zwarte muziek, want Afrikaans was mij te moeilijk toen. De groove, de swing en daarover je verhaal vertellen. Goh, ik denk dat wat betreft de akkoordenstructuur van meisjes, denk ik wel dat ik schatplichtig ben aan wat toen de dienst uitmaakte. En de ene denkt dat ik het gepikt heb, enfin gepikt, dat ik beïnvloed was door Honky Tonk Women van de Stones. En ik herinner me dan wel zelf dat ik toch onder de indruk was bij een beluistering van de eerste LP van Bad Company. Al weet ik niet meer hoe het nummer heet hoor. Maar dat was wel een tijd van droge. Dat was wel typisch voor die tijd, omdat het van daarvoor meer rhythm and blues was. En zo werd het misschien ook rock. Hoekiger ook. Stugger.
1: Can't get enough of your love was het toch? Het kan zijn dat Can't get enough of your love...
0: Ofwel, toen het nog Free heette, hè? Die zanger, de groep van Paul Rodgers. Maar bij Free kan ik er ook niet op komen. Hoe dat liedje heette, dat mij misschien wel beïnvloed heeft. All right now. All right now. Ja, ja, ja.

Het komt altijd ergens vandaan. En een periode lang was ik daarover wat gegeneerd. Van dat het is niet meer het idee van te pikken. Hè. Het is dat je ergens in de ban van bent. Maar als ik dan al die Beatle-histories lees... die hebben ook niks anders gedaan dan zaken gehoord waar ze enthousiast over werden. En ik wil dat ook wel eens proberen. Dat is het dan. En als je het niet weet, herken je het soms niet. En soms bij uitleg erbij herken je het weer wel. Of het te makkie is om dat in het Nederlands te doen... dat is uiteraard vaak de stelling en de vraag. Ik heb voor mijn eigen winkel het gevoel dat ik het opgelost heb... ook door een manier om de teksten te debiteren. Dat is geen chanson-uitspraak. Dan zou ik moeten zeggen dat is, om maar twee woorden te noemen. En ik zing stevast dat is. En dan loopt het. En dat is zonder het te beseffen mijn keukengeheim geworden. Plus dat ik altijd bij de training voor een nieuw lied de woorden aan het kouwen ben. Ik zit niet al te veel op papier te zetten. Alles wat te literair is of wat te hoekig klinkt, daar kan ik niks mee doen. Dus ik moet natuurlijk veel darlings killen. Maar het is wel een heel fijn gebied om in te evolueren als Nederlandstalige zanger.

0: Het was het idee van Jochem de Graaf om ons in het interview te richten op de liedjes van zijn show in Carré. En we hebben die lijst met Raymond doorgenomen voor een groot deel. En uiteraard moesten we daarbij ook hebben over, niet alleen over de rockers, maar ook over zijn melancholieke liedjes.
1: Het is zeker zo dat ik meer en meer melancholische nummers begon te schrijven. Dat was niet mijn opzet. Mijn basisplan was Chuck Berry zijn in Brussel. Maar door de aanrakingen met het echte leven kwam ik vanzelf terecht op meer bespiegelende zaken. En meer balladen, kreten soms ook. Ik denk aan bierfeesten met wanhoopskreet Als ik dit maar heb.
2: Als ik hier in die tent sta en het bier ruikt overal.

er is een heel pak, naast het levenslustige is er een heel pak melancholisch. En dat heeft ook iets opgeleverd bij het publiek, want mijn echte fans, als ik het zo mag zeggen, die lusten het allemaal wel. En ik dacht meer dat het leven sowieso die twee kanten biedt. Dus dat je ze beter al de twee zijden kunt gebruiken. De planten staan in volle bloei. De kinderen zijn in volle groei. De koffie geurt door heel het huis. De buurvrouw slaat de dekens uit. Prinsessen liggen op het strand. Koningen zijn in het land. Auto's rijden naar Brussel. Maar niets heeft nog zin zonder jou. Bij de eerste reeks melancholische nummers zit zeker ook niets heeft nog zin zonder jou. En het is grappig dat het daarover gaat, want ook daar ben ik schatplichtig. Ik merkte aan jongere mensen dan ikzelf dat ze allemaal aan het dwepen waren met de Smits. En ik dacht gewoon, ik zal er eens naar luisteren. En ik hoorde buiten een bepaalde monotonie, wat mij betreft als luisteraar, en dat komt door de stem van Morrissey, hoorde ik toch patronen waarvan ik dacht, oh ja, dat is wel eens leuk om ook te doen. Eigenlijk niet al te moeilijke akkoorden. En terwijl ik weer eens in een crisis zat qua relatie, en vooral ontluikende relatie, en dat mocht dan eigenlijk niet, dan wel eens altijd fijn, hè, als je je kan uiten via het lied.

0: In de setlist van Carré zitten twee liedjes die over het tactiele gaan. En over de lustgevoelens, dat is goesting. Maar ik weet niet in welke mate dat woord bekend is in Holland. Goesting is zin, maar klinkt veel krachtiger dan... Zin is... Dan valt hij alweer flauw. Bij goesting heb je zo de duw erbij van lustgevoelens. En dan is er dat liedje Genieten. Tussen haakjes Hier in je hitte. En het is niet makkelijk om de toon te vinden waarbij het legitiem is. De hang naar lichamelijke vereniging. En legitiem is niet het woord, maar de heilige daad. Dat vind ik al beter. En ik denk vooral aan een tekst die ik misschien niet helemaal uit het hoofd ken, maar dat is zoiets van... Eens dat de man en de vrouw hun kleren afleggen en zich met elkaar verenigen, komt de genezing. Dat heeft zo'n poëtisch niveau waarbij je niet kan zeggen... Ach, wat een vieze bedoeling.
1: Mijn heren, wat was er het eerst?

0: Ik weet gewoon, doordat het ook zo goed gespeeld wordt door de groepsleden, dat het liedje Genieten met zijn eenvoudige bewoordingen goed vertaalt voor mij wat er zo speciaal aan is. Er is zelfs dat gemeen trekje bij waarin ik zeg, ik zie je graag, al weet je niet hoe. Maar juist wanneer het klikt in lichamelijke vereniging, dan besef je ook wel dat zij ondertussen het liefste spruitjes eet met spek en jij zelf dan veel. Alleen hoe de palen verder uiteen kunnen lopen op in andere gebieden.
1: Ben ik verdorven? Ben ik het kwijt? Oh. Of is er iemand die me benijdt? Genieten, ik doe wat ik voel wat ik doe. Oh, ik zie je graag, al weet je niet hoe. Oh, hier in je hitte, een heerlijke tijd. Ik denk niet na en ik voel me vrij. Hier in je hitte, een heerlijke tijd. Ik denk niet na en het lijkt of ik verlies.

met de Lukas Kinowski had ik wel dat ik na nog maar eens een rit in de omgebouwde bestelwagen, waardoor die een beetje mobile home is van binnen, na nog maar eens een rit en wakker worden, hoorde ik een volledige melodie die mij een beetje aan circusmuziek deed denken. En dat was de brokmelodie die ik had, vond ik niet voldoende, dus een beetje bijschrijven. Maar ik had wel blijvend het gevoel van, ik ga daar geen tekst bij maken. We gaan dat gewoon instrumentaal spelen. Dat is eigenlijk een eigenaardigheid bij zangers, liedjeschrijvers. Maar momenteel is het zeer plezierig om dat uit te voeren. Omdat het ook die circussfeer goed weergeeft. En je het publiek daarin kan meekrijgen. En als ik dan dat het applaus hoor na de uitvoering van een instrumentaal, dan denk ik wel eens bij mezelf, goh, en al die moeite voor die 250 teksten te schrijven.

Het heet ook de Luca Skinowski, omdat ondertussen mijn jongste zoon Luca geboren was. En de moeder die kon nog wel heel wat koosnaampjes uit haar brein toveren. En ik denk dat een van de roepnamen van haar was mijn kleine Luca Skinowski. Ik denk dat dat er ook bij is geweest. Ja.

Dat is er, bij Brussels by Night heb ik het geluk, vaak toch, dat ik eigenlijk al lang niet meer besef wat ik zing. Het lied is gebaseerd op een repetitie met de toenmalige Centimeters. En wat de drummer mee had, was de groove, het drumpatroon, dat resulteerde in Brussels by Night. Ik was vooral... We namen gewoon 2 minuten op, of 3 minuten, van zijn drumpatroon. En ik voelde wel dat het... dat ik maar tevreden ging zijn wanneer ik daar een lied bij had, omdat ik dat niet wou laten verloren gaan. En ik weet nog altijd dat ik in Erenbodigem bij Aalst, omdat de kinderen sliepen, kleine kinderen, 3 en 1 of zoiets, dat ik op een gang zat met een cassetje waarop ik dat drumpatroon hoorde, en een tweede cassetje waarin ik vrije uiting beoefende. En dat was muzikaal en een beetje tekst. En omdat ik geen gitaar bij had of geen piano, en ik mijn resultaat zo bezwerend oké vond, ben ik altijd trouw gebleven aan die spontane invulling daarboven in een, op een gang. En omdat je vaak toon verliest als je a cappella zingt, gebeuren er de rare dingen qua akkoorden die er in het lied zijn. Ik denk dat ik al een beetje strofe had en dat ik wel al had van... In de Eveline. En dan de refrein in Brussels by night. Allerlei lichtjes, maar ineens is het hit.

trampoline. Naast het eethuis bestek, achter zware gordijnen, staat de chat-discotheek. Aan de jassen die hangen, het etiket van Louis. Zo kocht er ook een, maar die past niet precies.

Het verhaal van Verlaten Gebouw brengt me terug naar Amsterdam. Er waren drie heren, drie mannen in 1948 die niet naar Indonesië wouden gaan voor politionele macht uit te oefenen. Ze hadden hun bekomst al van de Tweede Wereldoorlog. De drie mannen, waaronder mijn vader, zijn in Brussel terechtgekomen. Ze hadden ook alle drie al hun vriendin, die later hun vrouw werd. En de drie koppels waar ik ondertussen van aan het spreken ben...

0: ben, die hadden voor mij de functie van uitgebreide ouders. Want die zijn zo close gebleven dat veelvuldige bezoeken, wanneer de woonplaats, wanneer de uiteindelijk gekozen woonplaats hen uit elkaar dreef, er werd voor gezorgd dat we elkaar zagen. Dat ze elkaar zagen. De drie koppels. De drie koppels hadden alle drie ofwel een kind ofwel kinderen.
1: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwen. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio.
3: Music, no filter.
4: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
5: 1968.

0: L. Peters nummer 127. Met aan de kop de Beach Boys. Hun album Friends was destijds alweer hun 14e in een toch redelijk korte tijdspanne. Uitgekomen in de zomer van 1968. Ik begon met de titeltrack.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: Dat is er eentje uit de jaren 60. Daar heb ik er nog eentje van. Namelijk Freddie King Sings van, je raadt het al, Freddie King uit mijn geboortejaar 1961. Ik heb ook één album uit de jaren 80. The Friends of Mr. Cairo uit 81 kwam. Die van John, die van Yes en Vangelis. Die van ooit Aphrodite's Child. En twee albums uit de jaren 70. Force It uit 75 van UFO. En het meesterwerk van deze week is er eentje uit 71. Freedom Flight van Sonny Otis. Nu de tweede track van The Beach Boys.
2: Elke dag anders. Altijd 40 Up. 40 Up Radio.

0: Kort maar krachtig, deze liedjes van het album Friends van John en Vangelis. Little Birds en daarna Wake the World. Later dit uur nog meer van het album Friends van die band. Nu naar de heren John en Vangelis. John staat er meerdere keren met Yes, Vangelis vooral solo.
1: Okay, this is the picture. Johnny's been hurt.

before I was the thief of Baghdad. No.

0: for all of you people to come here this evening. And I know you have been searched, but what you don't realize is that in the back of the Mortis Falcon, I have a...
1: John Anderson van Yes vooral. En Vangelis, eerder een effort uit de Shout, maar daarna solo gegaan. En dit was dan een van de drie albums die ze samen maakten. De middelste van de drie en de beste. The Friends of Mr. Cairo uit de zomer van 1981. En je kreeg er in ieder geval de titeltrack van.
2: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
1: En aan de staart nog wel een trackje van het album.

0: in de L. Peters-reeks. Shuggy Otis. Bracht dus twee hele fijne albums uit. En een van die twee is bij de letter F natuurlijk Freedom Flight. Beroemdste liedje op dat album, later overgedaan door de Brothers Johnson, is deze Strawberry Letter. Terug naar september
1: 1971.

0: Een dubbele dosis van het tweede studioalbum van Shuggy Otis. Het album Freedom Flight. En de tracks die je nu alvast kreeg van dit meesterwerk waren Strawberry Letter 23 en daarna Me and My Woman. We slaan even een andere koers in. Namelijk naar een van de albums in de lijst van de Londense rockband UFO. Of gewoon UFO.
1: 40 Up Radio. Music, no filter. 1975.

0: uit de zomer van 1975, de vierde van UFO. Ik ken het niet zo goed, maar het valt me helemaal niet tegen. Het album heette Force It, de twee trekjes Let It Roll en daarvoor ook Mother Mary. Het vijfde album dat ik vandaag aan je voorstel, ook meteen de laatste, komt uit de herfst van
1: 1961.
0: Hier is Freddie Kingston.

0: Eén van de 11 albums in de LP-reeks uit mijn geboortejaar, 61. En één van de 5 van Freddie King. Freddie King Sings heet het album. Track nummer 2, Have You Ever Loved a Woman? En later dit uur komt er nog eentje.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Trouwens, nog één ding vermelden. Vorige week had ik een album dat heette Felona e Sarona van Le Orme, Italiaanse symfonische rock. Daar kon ik je de hoes niet van tonen op de website. Nou ja, de webpagina op Facebook van 40 Up Radio. En dat zal deze keer ook wel zo wezen met het album van UFO, Forsyth. Want dat is ook een beetje een blote hoes, dus je bent alvast gewaarschuwd. Nu terug naar Freedom Flight van Shuggy Otis. Track nummer 3 komt eraan. Sweet Thing.

sluiten de tracks van het meeste werk van deze week. Freedom Flight van Shaggy Otis en daarvan Ice Cold Daydream. Ik heb nog tijd voor wat bonustrekjes. En de eerste van die bonustrekjes komt van het album Friends Of. Album waar ik vandaag mee begon, The Beach Boys. Hoewel, The Beach Boys, in dit geval vooral Brian Wilson en wat sessiemuzikanten.

De Beach Boys met Busy Doing Nothing. Nog twee liedjes te gaan vandaag. En het eerste van die twee liedjes komt nog van het album Freddie King Sings. Hier is I'm Tore Down.

Derde track van Freddie King Sings. Freddie King uit 1961. En bij de letter G, dan gaan we hem ook weer tegenkomen. Alleen dan met een album dat 10 jaar jonger is. Je kunt alvast gaan opzoeken welke dat dan zal worden, natuurlijk. Geen trackie vandaag van John en Vangelis van The Friends of Mr. Cairo. State of Independence, om de tijd vol te maken. Volgende week een meesterwerk van Bob Dylan bij de letter F in LP's 128. En zo weer na de uurwissel een uurtje Leo van der Groot.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsgestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Je luistert naar 40 op Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Ja, begin eventjes overnieuw, zeg. Ongelooflijk. Er zit een stukje achteraan op Spotify. Ik heb dat gedownload en er zit een stukje achteraan. Kan ik niks aan doen verder. Maar je spreekt met Hans Vandenburg en zijn Wire Quit Composing en je luistert naar 40 Up Radio. Dit is een van de meest gevarieerde programma's, heb ik begrepen, van de hele zender. Dus zie ik dat nou verkeerd? Ik heb van alles geselecteerd. Soms weet ik niet meer wat het is. Maar dit in ieder geval wel. Dit is Sheila E.

Ja, te gek toch? Dat is The Next Movement, Never Coming Down. En Shirley daarvoor met A Glamorous Life Part 1. Ook fantastisch. En het zou saxofoon, dat zou, hoe heet ze zijn, kunnen zijn geweest. Candy Dulfer. Maar ik denk het niet. En daarvoor, voor mijn babbel, mijn intro-babbel, die trouwens heel geslaagd was, Billy Idol met Dancing With Myself. Volgens mij de eerste single van hem met Generation X en The Saints. Daarna met The Perfect Day. En dit zie ik alweer op mijn schermpje, een lang intro. Dus dat gaan we even... Kijk. Het is een heel mooi nummer. Een van mijn favoriete nummers van Martha and the Muffins. Dit is Echo Beach. Een meesterlijke lick. Een werkelijk meesterlijke lick.

Ja, deze jongens die. Die zaten een keertje op, volgens mij, dat was ik ook. Parkpop of zo. En die werkte met een bandrecorder. En die ging stuk. Dus we waren met z'n tweeën. En de muziek stond voor een gedeelte op een tape recorder. Die echt meedraaide. Maar die kapte ermee. En toen moesten ze ineens met z'n tweeën door. Eerst nog een tijdje gekloot natuurlijk om dat ding te maken. Maar dat was niet best. New Music heette ze. Dit blokje begonnen met Martha en de Muffins, met Echo Beach en de Kinks natuurlijk, met een fantastische nummer Dead End Street. Dit programma heette Why I Quit Composing, omdat ik die sommige nummers niet kan componeren. Zo goed ben ik niet. En dat is onder andere het nummer van de Kinks, Dead End Street. Het is zo, ik zit dit op te nemen op woensdagavond, nacht. En nadat België heeft gespeeld tegen Senegal. Op het WK. Ja, interesseert jullie misschien geen bal, voetbal en zo. Dus ik hou het even kort. Maar laat naar bed. En Nederland heb ik ook gezien. Maar je kan wel stellen dat Nederland geen België is, zeg maar. Qua doorzetten of zo. Of ik weet niet. Ja, ik ga het over een heel andere boel gooien. Is een instrumental en dan een soort reggae. Dit is een ingewikkelde naam. Cumbia Becquiana. Met van de Mexican Institute of Sound. Is wel leuk hoor. Is echt leuk. Beetje My Baby.

Ja, dan moet ik eerst even iets voorbereiden hoor. Deze gaat daar dan in. Ja, want we zitten weer op het half uur. En, of om eroverheen. Who cares? En ik wil gewoon niet laten horen dat het echt te ver vindt gaan. Dus dat is exact hetzelfde. Die band speelt als intro gewoon precies hetzelfde als een van mijn favoriete nummers van The Presidents of the United States of America. Heb ik vorige keer ook gedraaid. Ik ga hem nu gewoon, of de vorige keer, een paar keer geleden. Ik ga hem gewoon weer helemaal draaien. Maar dan moet je dit even horen. En dan goed onthouden. He? Dit is muziekles 1. Hier. Komt hier.

Zo, lekker 60s. Paul Revere en de Raiders. Dus de tweede keer dat dat overnieuw begint. Heb ik dat dan zelf ingesteld of zo? Jongens, dat is echt, want het is nacht. Een WK net gezien, België heeft gewonnen alsnog. Laat naar bed. Druk met een plaat uitbrengen van Cooper Sativo. Zal dat, heb ik dat nou? Doe ik dat nou zelf? Ongelooflijk. Hey, weten jullie daar het antwoord op of een oplossing? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. Goed, Tractor Beam waren de mensen die dat introotje van de President of the United States gewoon gebruikt hebben. En Traffic met Hole in My Shoe, gat in mijn schoen. En ja, en we gaan dit, hier moet je even stil voor zijn, want als ik dit intro hoorde, denk ik, oh ja, jezus, wat was dat goed. Dit is echt iconisch, zeg maar, toch wel weer. Toch? Ja. Zo te gek. Komt dat dadelijk in en zo. Joh. Lachen.

Ja, dat is Willow Wake met Echo Odd. En ik wil het toch nog een keer laten horen aan jullie. Want het is, je zat niet op te letten, dat zag ik ook wel. Dus, maar dit is zo'n geniaal intro ook weer, weet je wel. Ik wou toen, ik let maar even op. Ik draait nu maar niet helemaal natuurlijk. Dat, dan krijg ik om het donder van de directeur van het station. Maar ik laat het gewoon nog een keer horen. Omdat ik muzikant ben en omdat ik van jullie hou, zeg maar. Dus, en daarna draai ik meteen iets anders. Maak je geen zorgen. Luister naar het intro. Hoe ze dat opgebouwd hebben. Hoe dat in elkaar zit. Ik wou dat ik dat dus, hè. Voor het Jup, waar ik quit composing. Waarom ik dat mee gestopt ben met liedjes maken. Nou, hierom. Precies. Nou luister je dus inderdaad naar dit intro dus hier.

Nou, dat vind ik nou goed. Ja, dat vind ik wel goed. En als jullie dat niet goed vinden, interesseert me geen fuck. Ik wil het nog een keer laten horen. En dit is, even kijken hoe dat heet, een Super Memory Kit is dit. Met Drive Faster.

Ja, ik hoor nou opeens waar je vader dat vandaan hebt met de ex van mijn zus. Dat is gewoon dit nummer. Ik ga het toch eens contacten om te vragen of dat ook echt zo is. Het is het een en ander misgegaan, maar dat vond ik helemaal niet erg. Weet je wel, dan hoor je ook eens wat hoe het leven van een DJ in elkaar zit. En dat er dan iets fout gaat, dat doet er niet toe. Het is gewoon echt, het is uit mijn hart. En ik doe mijn best om het goed te doen. Ja, zo zit dat. Ik ga nog iets draaien. En dit was trouwens Wink Wink van Charlie XCX, weet ik hoe ze heet. En daarvoor dus een Super Memory Kit met Drive Faster. Ik ga afscheid nemen met ook weer een nieuw nummer. Dat heet 23. En het is van Lime Garden. Ja, ik weet ook niet meer wat dat is, maar misschien is het wel heel erg leuk. Er komt ie. En tot de volgende week. Ik doe het graag weer. Ik betaal het tenslotte voor, dus ik mag het doen. Yo, dag. Kusjes. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsgestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E.

0: die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. Every day.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent